0: West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen 3 reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar 1 reactor van de 6 op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten. Gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: De Brugse Radio.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Kan je weten geboren worden? Je was zo kleine en hulpeloos en voor het meeste ging je aan het blaten. Achter een paar weken bracht ik je mee naar huis en vanaf die dag was dat dus je tus. Je groeide eb, lijkt alle kleine wezens en het was een plezier voor je te zien spelen en zottebollen. Ik kan dikwijls moeten lachen met je domme streken. Maar nu zie je groot geworden en het spelen is verminderd. Nu en toen krijg je nog wel een keer eens schieren, maar toch zie je veranderd. Zelfstandiger geworden. Je gaat nu je eigen weg. Maar het is normaal, want ik zei het al. Je bent nu groot geworden. Het gebeurt soms dat je heel de nacht wegblijft en naar huis niet komt. En toen zie ik ongerust. En ik vraag hem af waar dat je zit of wat dat je doet. Maar ook toen tegen de nachtend heel voorzichtig de slaapkamerdeuren oren opengaan, dan weet ik dat je daar zit en voelt er een pak van mijn harte. Als je moe zit van heel de nacht heb sortie te gaan en toen wil slapen, mag ik je niet arrangeren en wil je gerustgelaten worden. Al slapen mijn zaalste bedden, ik onder en hij boven de sozen. Maar soms gebeurt het dat je koedat en bij me krupt. Heel dicht tegen me. En ook je ton verzette strelen, kijk je naar me. En je ogen spreken boekdelen. En ik weet dat je je veilig voelt en beschermd. Ik zou je nooit geen kwaad of zeer kunnen doen. Zolang of dat je leeft. Van min zie je het wat bijzonders. En ik zie je dood haren. Al zie je in de ogen van veel maasgen. Maar een doodgewone katten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met twee koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen drie reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar één reactor van de zes op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Altijd schone muziek.

Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt, rusten in Brugge gegroeid.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op Dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vooruitzichten voor de komende dagen zien er schroeiend warm uit. We krijgen weer een reeks van 30-plussers. Woensdag, donderdag en ook vrijdag halen we moeiteloos de 30-graden-grens. Woensdag is dat nog vooraan de 30. Donderdag, vrijdag kan dat lokaal in het zuiden van de provincie weer richting 35 graden gaan. Dat zijn weer erg hoge temperaturen, met uiteraard ook heel veel zon daarbij. En telkens maar een zwakke tot matige wind, die geleidelijk ook naar een meer oost-zuidoostelijke en later zuidelijke richting draait. Heel erg warme dagen dus. Het weekend zou dan weer wat minder warm worden, maar nog altijd met zomerse maxima. En ook dan zien we telkens heel veel zon, al komt er heel geleidelijk een klein beetje wisselvalligheid bij kijken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag in temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Uit je regio.
2: Er is een van de weinige locaties waar nog eclipsbrillen op voorraad zijn. En dat hebben ze geweten bij de Volkssterrenwacht in Brugge. Dinsdag stond een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen al vlug op tot 1,5 uur. Logisch, want op de meeste andere plaatsen in de ruime omgeving is er geen exemplaar meer te vinden. De bomen in het bos van Dijsbroek zorgden gelukkig voor de nodige verkoeling. Maar wie naar huis wilde gaan met 1 of meerdere brilletjes, moest dus geduld uitoefenen. Er waren tienduizenden brillen op voorraad, maar tegelijk gaat het snel. Al is er een maximum van 25 brillen per klant, om te vermijden dat te grote hoeveelheden in 1 keer de deur uitgaan. Voor de medewerkers van de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge zijn het op die manier heel drukke tijden. En kijken ze om meer dan 1 reden uit naar het eigenlijke moment van de zonsverduistering, zodat de rust er kan terugkeren. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 19 uur 18. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 20 uur 13. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de opkomende maan. De eclips eindigt vervolgens om 8:55 woensdagavond. In alle provinciale domeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 27 een rookverbod. Dat bevestigt gedeputeerde voor Milieu Jurgen van Lerbergen aan het laatste nieuws. De maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving rond roken in de open ruimte. Bezoekers zullen wel nog terecht kunnen in afgebakende rookzones. Provinciebestuur van West-Vlaanderen legt dit najaar het nieuw provinciaal reglement ter goedkeuring voor aan de provincieraad. Als dat wordt goedgekeurd, dan treedt het rookverbod dus op 1 januari in. Het thema lag de voorbije jaren al op tafel in de provincieraad. Provincieraadslid Veerle de Jager pleitte in april 2024 al voor een permanent rookverbod in alle provinciale domeinen. Deze zomer herhaalde ze de vraag nadat de aanhoudende droogte en het verhoogde brandgevaar aanleiding hadden gegeven tot een tijdelijk rookverbod. De West-Vlaamse deputatie wees het voorstel in 2024 evenwel af. Een van de voornaamste bezwaren was de handhaving. Gedeputeerde Jurgen van Lerbergen erkent dat probleem ook nu nog. Een 31-jarige Brugse advocaat blijft een maand langer in de cel op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk dinsdag voormiddag. De dertiger, actief als advocaat in Brugge en 2 jaar geleden nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V, zou lange tijd een knipperlichtrelatie met het slachtoffer hebben gehad. Het was de advocaat die de grens ver overschreed toen de vrouw definitief een punt achter de relatie zette. De advocaat uit Sint-Andries-Brugge bleef haar e-mails, sms'jes en telefoontjes sturen. De vrouw voelde zich steeds meer in het nauw gedreven en stapte naar de politie. De Brugse advocaat werd opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. De advocaat kreeg een enkel band, moest zich op vaste tijdstippen thuis melden en kreeg een absoluut verbod om nog op eender welke manier contact op te nemen met zijn ex. Maar lang hield hij zich daar niet aan. De advocaat begon haar immers opnieuw te belagen via e-mail en telefoon. De vrouw wist niet waartoe haar ex-vriend nog allemaal in staat was en trok opnieuw aan de alarmbel bij de politie, waarna de advocaat een tweede keer werd opgepakt. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Ieper. Volgens een raadsman, de Brugse advocaat Frankie Baart, beseft zijn cliënt dat hij fout was en daarom vroeg hij aan de raadkamer voorwaarden op te leggen of opnieuw een enkel band toe te kennen. Maar daar wou men uiteindelijk niet op ingaan. De Brugse advocaat blijft dus een maand langer in de cel. Hij blijft er wel bij dat de vrouw hem 's nachts eerst opnieuw heeft gecontacteerd. Dat deed bij hem wellicht opnieuw de hoop oplaaien, met de nieuwe telefonische contacten tot gevolg. En in de Witte Leertouwerstraat in Brugge werd bij een archeologische opgraving een degen uit de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk gevonden. De beschrijving ervan is inmiddels al gepubliceerd in het tijdschrift Ik zie toe. De degen en nog enkele andere voorwerpen werden aangetroffen in een 13e-eeuwse gracht die mogelijk diende om destijds een natuurlijk gelegen, vochtig perceel in de buurt van de vondsten te draineren. De opgegraven degen is een soort middeleeuwse dolk of kort zwaard. Volgens bruggeling Björn Hendricks, kenner van de krijgskunstgeschiedenis, verwijst hij naar Maximiliaan van Oostenrijk, die als echtgenoot van Maria van Bourgondië, een regent van de Bourgondische Nederlanden, eind 15e eeuw geregeld in Brugge verbleef.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

En ook op deze midweekse dag, deze woensdag, tekenen we natuurlijk present in onze VBRO Zomerradio met een nieuwe aflevering van de VBRO Ontbijtshow. Tot straks, 9 uur, met om het half uur morgennieuws, met ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Kort en bondig, straks voor 7:30 nog en dan omstreeks 7:45 met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag. Een heel goede morgen.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: De trein naar het geluk.
0: Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lukowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

0: kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De zomer van 2026 wordt er echt eentje om nooit meer te vergeten. Ook vandaag weer zomers tot en met. Temperaturen die weer de weg omhoog vinden. En hoe? We gaan naar maxima toe van een 28 graden aan de kust tot een 32 graden lokaal landinwaarts. Dat hier en daar wat meer zal zijn, hoeft niet te verwonderen, want de lucht is droog, kurkdroog, ook de bodem. Dus wordt alle beschikbare zonne-energie gebruikt om opwarming te veroorzaken. En dat kan gerust lokaal dus nog tot een graadje meer leiden. Uiteraard veel zon, alleen maar zon. Misschien een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.

De Brugse kappen van deze week, Benny Blanco. En vrouwelijk gezelschap aan beide zijden, Selena Gomez en Becky G. Teolvido, de meest gedraaide als het zondag zal zijn. De meest gedraaide van deze lopende week 33. Onze Brugse kappen, waarover je alles verneemt op onze website natuurlijk. En dit is de VBRO ontbijtshow op 12 augustus. Midweekse dag hebben we voor de boeg. Doe net als wij op dit moment in ons omroepgebouw ramen wijd open om een beetje fris te binnen te laten. Want het zal straks weer hittelijk worden, zo heeft onze weerman voorspeld. Je hoort hem zometeen zelfs iets uitgebreider.

Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden. Een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht. Ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
1: Nieuws uit je regio.
2: Er is een van de weinige locaties waar nog eclipsbrillen op voorraad zijn. En dat hebben ze geweten bij de Volkssterrenwacht in Brugge. Dinsdag stond een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen al vlug op tot 1,5 uur. Logisch, want op de meeste andere plaatsen in de ruime omgeving is er geen exemplaar meer te vinden. De bomen in het bos van Bijsbroek zorgden gelukkig voor de nodige verkoeling. Maar wie naar huis wilde gaan met 1 of meerdere brilletjes, moest dus geduld uitoefenen. Er waren tienduizenden brillen op voorraad, maar tegelijk gaat het snel. Al is er een maximum van 25 brillen per klant, om te vermijden dat te grote hoeveelheden in 1 keer de deur uitgaan. Voor de medewerkers van de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge zijn het op die manier heel drukke tijden. En kijken ze om meer dan 1 reden uit naar het eigenlijke moment van de zonsverduistering, zodat de rust er kan terugkeren. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 19:18. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 20:13. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de opkomende maan. De eclips eindigt vervolgens om 9:05 woensdagavond. In alle provinciale domeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 2027 een rookverbod. Dat bevestigt gedeputeerde voor Milieu Jurgen van Lerbergen aan het laatste nieuws. De maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving rond roken in de open ruimte. Bezoekers zullen wel nog terecht kunnen in afgebakende rookzones. Provinciebestuur van West-Vlaanderen legt dit najaar het nieuw provinciaal reglement ter goedkeuring voor aan de provincieraad. Als dat wordt goedgekeurd, dan treedt het rookverbod dus op 1 januari in. Het thema lag de voorbije jaren al op tafel in de provincieraad. Provincieraadslid Veerle de Jager pleitte in april 2024 al voor een permanent rookverbod in alle provinciale domeinen. Deze zomer herhaalde ze de vraag nadat de aanhoudende droogte en het verhoogde brandgevaar aanleiding hadden gegeven tot een tijdelijk rookverbod. De West-Vlaamse deputatie wees het voorstel in 2024 evenwel af. Een van de voornaamste bezwaren was de handhaving. Gedeputeerde Jurgen van Lerbergen erkent dat probleem ook nu nog. Een 31-jarige Brugse advocaat blijft een maand langer in de cel op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Dat besliste de Raadkamer in Kortrijk dinsdag voormiddag. De dertiger, actief als advocaat in Brugge en 2 jaar geleden nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V, zou lange tijd een knipperlichtrelatie met het slachtoffer hebben gehad. Het was de advocaat die de grens ver overschreed toen de vrouw definitief een punt achter de relatie zette. De advocaat uit Sint-Andries Brugge bleef haar e-mails, sms'jes en telefoontjes sturen. De vrouw voelde zich steeds meer in het nauw gedreven en stapte naar de politie. De Brugse advocaat werd opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. De advocaat kreeg een enkel band, moest zich op vaste tijdstippen thuis melden en kreeg een absoluut verbod om nog op eender welke manier contact op te nemen met zijn ex. Maar lang hield hij zich daar niet aan. De advocaat begon haar immers opnieuw te belagen via e-mail en telefoon. De vrouw wist niet waartoe haar ex-vriend nog allemaal in staat was en trok opnieuw aan de alarmbel bij de politie, waarna de advocaat een tweede keer werd opgepakt. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Ieper. Volgens een raadsman, de Brugse advocaat Frankie Baart, beseft zijn cliënt dat hij fout was en daarom vroeg hij aan de Raadkamer voorwaarden op te leggen of opnieuw een enkelband toe te kennen. Maar daar wou men uiteindelijk niet op ingaan. De Brugse advocaat blijft dus een maand langer in de cel. Hij blijft er wel bij dat de vrouw hem 's nachts eerst opnieuw heeft gecontacteerd. Dat deed bij hem wellicht opnieuw de hoop oplaaien, met de nieuwe telefonische contacten tot gevolg. En in de Witte Leertouwerstraat in Brugge werd bij een archeologische opgraving een degen uit de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk gevonden. De beschrijving ervan is inmiddels al gepubliceerd in het tijdschrift Ik zie toe. De degen en nog enkele andere voorwerpen werden aangetroffen in een 13e-eeuwse gracht die mogelijk diende om destijds een natuurlijk gelegen, vochtig perceel in de buurt van de vondsten te draineren. De opgegraven degen is een soort middeleeuwse dolk of kort zwaard. Volgens Bruggeling Björn Hendricks, kenner van de krijgskunstgeschiedenis, verwijst hij naar Maximiliaan van Oostenrijk, die als echtgenoot van Maria van Bourgondië, een regent van de Bourgondische Nederlanden, eind 15e eeuw geregeld in Brugge verbleef.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Altijd schone muziek.

Deel 2 van deze woensdagse VBRO ontbijtshow in de VBRO Zomerradio. Op en top zomerse muziek natuurlijk. Heel veel gezelligheid en sfeer. Verfrissende muziekjes met weerman Geert Nasens die alles weet te vertellen over het weer. Wat wordt het? Kort en bondig nog voor 8:30. Uitgebreid en uiteraard ook met vooruitblik naar de volgende dagen. Straks omstreeks 9:15. Ik ben Frederik Thomas.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: rickvanrooij.com.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De zomer van 2026 wordt er echt eentje om nooit meer te vergeten. Ook vandaag weer zomers tot en met. Temperaturen die weer de weg omhoog vinden. En hoe? We gaan naar maxima toe van een 28 graden aan de kust tot een 32 graden lokaal landinwaarts. Dat dat hier en daar wat meer zal zijn, hoeft niet te verwonderen, want de lucht is droog, kurkdroog, ook de bodem. Dus wordt alle beschikbare zonne-energie gebruikt om opwarming te veroorzaken. En dat kan gerust lokaal dus nog tot een graadje meer leiden. Uiteraard veel zon, alleen maar zon. Misschien een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.

Dat is een studioproject van twee producers die helemaal zot zijn van die Italo-disco van de jaren 80. Weet je nog wel, misschien ben je er ook wel een adept van. Die fantastische hits die toen ook tot bij ons in de hitparade raakten. Luca Pinza en Pia Dina genaamd. En met dit project waren ze zelfs een week lang onze Brugse kappen. Tutto Piccobello in de maand juli was dat. En nog altijd heel frequent op de radio dit leuke zomerse plaatje. In de VBRO Zomerradio 2026 op en top zomer. Natuurlijk, daar genieten we met volle teugen van. Eén minpunt natuurlijk, flink minpunt, de natuur. Ja, die ziet er op bepaalde plaatsen niet meer uit. Hè. Heel verdord, droog, droger, droogst. Het kan niet meer droger zonder neerslag. Is dat het gevolg natuurlijk? En als dat het gevolg is van de opwarming van de aarde, ja, dan gaan we toch wel even flink in ons haar moeten krabbelen en wat maatregelen treffen de komende tijd. Denk je ook niet? Weerman Geert Naassens die vertelt alles over die hoogzomerse toestanden straks in zijn tweede ochtendweerpraatje hier bij de Brugse Radio.

Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht, ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

0: Ja, Ricky Morvan, die zullen heel wat iets wat oudere Bruggelingen uiteraard wel nog kennen uit hun jeugdjaren. Was een man die furoren maakte, die ook beroemd en berucht was in de wijde regio rond Brugge. Een echte rocker, hè? Rock'n'roll, puur zang, Ricky Morvan, zaliger. En hier in een project uit de jaren 80, Morvan & Climax en een regioplaatje in de staart van onze woensdagse VBRO ontbijtshow Every Night. Dat is nog voor lang. Eerste dag tegemoet. En wat voor een dag. Een hittedag wordt het. Een op en top zomerdag. Drink genoeg. Niet te lang in de hitte van de zon. Ja, en dan vanavond hebben we die fantastische zonsverduistering na 7 uur. Belooft toch een heel speciale dag te worden deze 12e augustus. Ik wens je heel veel genot tijdens deze woensdag. En hopelijk kan je wat genieten van wat vakantiesfeer.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
5: De Brugse Radio.

Er is een van de weinige locaties waar nog eclipsbrillen op voorraad zijn. En dat hebben ze geweten bij de Volkssterrenwacht in Brugge. Dinsdag stond een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen al vlug op tot 1,5 uur. Logisch, want op de meeste andere plaatsen in de ruime omgeving is er geen exemplaar meer te vinden. De bomen in het bos van Bijsbroek zorgden gelukkig voor de nodige verkoeling. Maar wie naar huis wilde gaan met één of meerdere brilletjes, moest dus geduld uitoefenen. Er waren tienduizenden brillen op voorraad, maar tegelijk gaat het snel. Al is er een maximum van 25 brillen per klant, om te vermijden dat te grote hoeveelheden in één keer de deur uitgaan. Voor de medewerkers van de Volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge zijn het op die manier heel drukke tijden. En kijken ze om meer dan één reden uit naar het eigenlijke moment van de zonsverduistering, zodat de rust er kan terugkeren. In Brugge begint de maan woensdag de zonneschijf binnen te dringen om precies 19 uur 18. Het fenomeen bereikt zijn absolute maximum om 20 uur 13. Op dat moment gaat maar liefst 91,3% van de zonnediameter schuil achter de opkomende maan. De eclips eindigt vervolgens om 9:05 woensdagavond. In alle provinciale domeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 27 een rookverbod. Dat bevestigt gedeputeerde voor Milieu Jurgen van Lerbergen aan het laatste nieuws. De maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving rond roken in de open ruimte. Bezoekers zullen wel nog terecht kunnen in afgebakende rookzones. Provinciebestuur van West-Vlaanderen legt dit najaar het nieuw provinciaal reglement ter goedkeuring voor aan de provincieraad. Als dat wordt goedgekeurd, dan treedt het rookverbod dus op 1 januari in. Het thema lag de voorbije jaren al op tafel in de provincieraad. Provincieraadslid Veerle de Jager pleitte in april 2024 al voor een permanent rookverbod in alle provinciale domeinen. Deze zomer herhaalde ze de vraag nadat de aanhoudende droogte en het verhoogde brandgevaar aanleiding hadden gegeven tot een tijdelijk rookverbod. De West-Vlaamse deputatie wees het voorstel in 2024 evenwel af. Een van de voornaamste bezwaren was de handhaving. Gedeputeerde Jurgen van Lerbergen erkent dat probleem ook nu nog. Een 31-jarige Brugse advocaat blijft een maand langer in de cel op verdenking van stalking van zijn ex-vriendin. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk dinsdag voormiddag. De dertiger, actief als advocaat in Brugge en 2 jaar geleden nog kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor CD&V, zou lange tijd een knipperlichtrelatie met het slachtoffer hebben gehad. Het was de advocaat die de grens ver overschreed toen de vrouw definitief een punt achter de relatie zette. De advocaat uit Sint-Andriesbrugge bleef haar e-mails, sms'jes en telefoontjes sturen. De vrouw voelde zich steeds meer in het nauw gedreven en stapte naar de politie. De Brugse advocaat werd opgepakt, verhoord en door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst. De advocaat kreeg een enkel band, moest zich op vaste tijdstippen thuis melden en kreeg een absoluut verbod om nog op eender welke manier contact op te nemen met zijn ex. Maar lang hield hij zich daar niet aan. De advocaat begon haar immers opnieuw te belagen via e-mail en telefoon. De vrouw wist niet waartoe haar ex-vriend nog allemaal in staat was en trok opnieuw aan de alarmbel bij de politie, waarna de advocaat een tweede keer werd opgepakt. Intussen verblijft hij in de gevangenis van Ieper. Volgens een raadsman, de Brugse advocaat Frankie Baart, beseft zijn cliënt dat hij fout was en daarom vroeg hij aan de raadkamer voorwaarden op te leggen of opnieuw een enkelband toe te kennen. Maar daar wou men uiteindelijk niet op ingaan. De Brugse advocaat blijft dus een maand langer in de cel. Hij blijft er wel bij dat de vrouw hem 's nachts eerst opnieuw heeft gecontacteerd. Dat deed bij hem wellicht opnieuw de hoop oplaaien met de nieuwe telefonische contacten tot gevolg. En in de Witte Leertouwerstraat in Brugge werd bij een archeologische opgraving een degen uit de tijd van Maximiliaan van Oostenrijk gevonden. De beschrijving ervan is inmiddels al gepubliceerd in het tijdschrift Ik zie toe. De degen en nog enkele andere voorwerpen werden aangetroffen in een 13e-eeuwse gracht die mogelijk diende om destijds een natuurlijk gelegen vochtig perceel in de buurt van de vondsten te draineren. De opgegraven degen is een soort middeleeuwse dolk of kort zwaard. Volgens Bruggeling Björn Hendricks, kenner van de krijgskunstgeschiedenis, verwijst hij naar Maximiliaan van Oostenrijk, die als echtgenoot van Maria van Bourgondië, een regent van de Bourgondische Nederlanden, eind 15e eeuw geregeld in Brugge verbleef.

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. VBRO.
1: Gewoon gezellige radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 7:45. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brandweer moest gisterenochtend uitrukken naar een vijver van de vissersclub in Marken bij Kortrijk. Een passant had er van op het wandel- en fietspad een hond in het water gespot. Meerdere brandweerwagens en de politie kwamen ter plaatse. Al snel bleek dat er geen reden tot paniek was. Het ging tot ieders verbazing om een plastieke zeehond. De pop was door de Markse vissers in de vijver geplaatst om reigers af te schrikken en zo te voorkomen dat ze vissen uit de vijver zouden halen. Maandagavond was er even wat verkeershinder op de autobaan op de grens van Lopem en Brugge. Een landbouwer verloor er ter hoogte van het viaduct over de E40 enkele balen stro. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen en het stro zoveel mogelijk te verwijderen. Even paniek gisteravond bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke. Bij reinigingswerken aan een machine was er een chemische stof vrijgekomen en raakte een arbeider onwel. Omdat het onduidelijk was of het om één of meerdere slachtoffers ging, werd de mug, hele de brandweer en verschillende ziekenwagens ter plaatse gestuurd. Uiteindelijk bleek het om één slachtoffer te gaan, die werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En op het domein van zomerbar Zarzibar in Zarre is gisteravond een gaslek ontstaan. Bij het afbreken van de zomerbar werd een piket uit de grond getrokken en kwam er gas vrij. De brandweer kwam ter plaatse en sloot de toevoer af in afwachting op de komst van Fluvius.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
7: Altijd schone muziek.

tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be. Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De zomer van 2026 wordt er echt eentje om nooit meer te vergeten. Ook vandaag weer zomers tot en met. Temperaturen die weer de weg omhoog vinden. En hoe? We gaan naar maxima toe van een 28 graden aan de kust tot een 32 graden lokaal landinwaarts. Dat hier en daar wat meer zal zijn, hoeft niet te verwonderen, want de lucht is droog, kurkdroog, ook de bodem. Dus wordt alle beschikbare zonne-energie gebruikt om opwarming te veroorzaken. En dat kan gerust lokaal dus nog tot een graadje meer leiden. Uiteraard veel zon, alleen maar zon. Misschien een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige noordoostelijke tot oostelijke wind daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: luisteraar. Goedemorgen, Iris Doekeleer. Ik weer eens zeg, met de moppetrommel. Ondertussen vrij populair hier bij de VBRO natuurlijk. En je weet het, de luisteraars moeten altijd inbellen voor een heerlijk mopje in ons item hier in Koffietijd. En we horen kijken wie dat we... Vanasse, daar is alweer de eerste kandidaat voor een mopje. We horen luisteren wie dat we aan de lijn hebben. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, wie is er aan de lijn?
1: Ja, u spreekt hier met baron Jacques de Descartes.
0: Ah, het is iemand die we nog niet kennen, zeg. Baron Jacques...
1: De Descartes, de dirigé, ja.
0: Ja, Jacques de Descartes, de dirigé, zeg. Allee, meneer de baron, welkom. En je ook een mopje voor ons?
1: Wel, ik ben vaste luisteraar van uw programma. En ik dacht... misschien dat ik een inbreng kan doen in de moppen.
0: Ah, dat is...
1: Wel, het speelt zich af in een klooster. Er was een novice en die was ongesteld, begrijpt u?
0: Ja.
1: En ze gaat naar moeder overste en ze zegt... ja, ik heb mijn maandelijkse problemen. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, zegt de moeder overste, daar kan ik niks aan doen. U zal naar de apotheek moeten lopen in het dorp.
0: Dus zuster.
1: Het meisje loopt naar de apotheek. Maar de apotheker is er niet. Het is een assistente. En het meisje zegt... ja, het is nat... Maar het regent niet.
0: Ja.
1: En de assistente kijkt naar buiten. Begrijpt dit niet, want de zon schijnt.
0: Ja.
1: Ja, zegt dat meisje. Het is nat, maar het regent niet. Nu, de assistente begrijpt het niet en gaat naar achter waar de apotheek woont. En ze zegt, apotheek, je moet komen, want ik begrijp de situatie niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de apotheek komt in de winkel en zegt... mevrouw, vertel het maar. Nu, het meisje zegt... ja, het is nat, maar het regent niet. Ah, zegt de apotheek. Maar ik weet wat het is.
0: Ja.
1: Waarop de assistent zo verbaasd kijkt naar de apotheek. Ja, ja, zegt de apotheek, ik weet het. Ik ken het probleem. Het is stijf, maar het vriest niet.
0: Ja, ja, ja, ik heb deuren, meneer de baron. Het is stijf, maar het vriest niet.
1: Dat zijn goede moppen, hè?
0: Dat is goed, wij.
1: Dat is gezond voor de mens, hè? Lachen.
0: Ja, ja, je hebt zeker geholpen voor ons de glimlach op de mond te toveren, wij, meneer de baron.
1: Voilà. U hebt nou de groeten van de gravin en van mezelf. Jacques de Descartes, de dirigé.
0: Ja, ja, doe vele groetjes aan de baronesse terug, zeg. En tot de noste keer, hé.
1: Ik wens u nog een prettige dag, onkel Erik. En de groeten aan uw luisteraar.
0: Ja, meneer de baron, best wij.
1: Au revoir.
0: Ja, voilà, het zit weer op zijn onze moppetrommel voor vandaag. Zeg, met baron, wacht ik, hoe heet die weer? Zaak, de Descartes, de dirigé, zeg. Ho, we zitten al in de nadel, zeg. Goed, we zitten mee weg. Tot de volgende keer, hé, best wij.

nog een leuke regionoot. Een ware Hucklebuck mix met centraal Julie en Shirley. En dat was uiteraard Bruggeling Jerry D. Wood. Zaliger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

liedje dat je dan uiteraard ook terug zal vinden in onze BT40, in onze Brugse Top 40 op zaterdag namiddag. Want het is deze week de Brugse Kappen. Benny Blanco en Selena Gomez samen met Becky G en Theo Vido. Lala, een heel erg zomers dingetje deze week helemaal centraal bij ons, die Brugse Kappen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: De Brugse Radio.

Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.

En dat was nog een heel interessant bouwplan. Niet bijeengesprokkeld door ChatGPT, zoals dat tegenwoordig misschien wel gaat, maar door architect Benny Scott, destijds getekend in 1989. Straks de zomergroetjes met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Vandaag wordt het iets warmer dan gisteren. Ik zeg het niet graag, maar het is wel zo. En morgen gaan we naar de hoogste temperaturen van deze week. Maar goed, dit was Queen. And I want to break free.

0: Ja, zo is dat. Ik heb ondertussen een fris drankje erbij genomen in deze toch wel behoorlijk warme Studio 5 in Hartjebrugge, hier Huis ter Beuze. En ik wens u een goede middag. Welkom bij ons. Dit is op deze woensdag 12 augustus de zomergoedjes tot 1 uur. Met vandaag onze praatgast en dat is Koen Krukke. Hij komt vertellen over kleine Edith en zijn grote bewondering voor Edith Piaf.
1: Zomergroetjes van maandag tot vrijdag van 12 tot 1.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon, of het moet zijn dat er een paar hoge sluierwolken passeren die het vermelden niet waard zijn. Temperaturen ontploffen. We gaan naar maxima 28 graden aan zee, 32 graden landinwaarts met een marge. Want zoals al gezegd, het is kurkdroog. Dus wil dat zeggen dat alle energie van de zon gebruikt wordt om het nog warmer te maken. En dat kan gerust aanleiding geven tot nog 1, 2 graden meer. Daarbij een zwakke tot matige wind, oost-noordoost. En dan vanavond, dan komt die zonsverduistering eraan. Die zal helemaal te zien zijn. Wel hoog staan of met een vrije horizon, want de zon zit al laag als het spektakel begint. Een beetje na 7 uur, met hoogtepunt rond 13 na 8. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Allee, iedereen aan tafel, mijn handen soepen scheppen. Zwaarlijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De spotlights staan alweer aan en die staan vandaag gericht op Koen Krukke. Want hij komt vandaag een verhaal vertellen bij een heel mooi liedje dat draait rond zijn grote idool, namelijk Edith Piaf. Het liedje heet Kleine Edith.
2: Hoe kon het anders, hè? Ja. Ik zo'n grote fan van
1: Edith Piaf. Moest er ooit eens van komen, hè?
2: Moest er toch ooit een keer van komen om een ode te brengen aan haar. En het is ook echt allemaal. Ja. Bart Herman heeft met mij lang gepraat. En hij dacht, wat moet ik nu maken van single, wat moet ik nu maken? En ik heb hem toen een keer op mijn slaapkamer binnengelaten.
1: Echt?
2: Ik zei, kijk, want hij wist dat ik een hele grote fan van Edith Piaf was. Ja. Ik zei, kijk, ze staat echt levens echt naast mijn bed. En ze staat daar. Het is het enige dat mijn man eigenlijk moet vertrouwen dat Edith Piaf nevens mij staat.
1: En hoe staat ze daar?
2: En wel gelijk op dat ze is. Zo'n kartonnen ding, gelijk de grote, dezelfde. Echt, ze zou zeggen, het is levens echt dat ze daar staat.
1: Heb je dat laten maken?
2: Ik heb dat laten maken. Speciaal laten maken. En het is het enige wat ik moet kan verdragen, dat ik 's morgens zeg, bonjour ma grande. En als ik al kon slapen, bonsoir ma belle, zeg ik dan. En ik heb ook een stukje van haar echte zwarte kleedje hangen bij mij, die ik altijd ik heb dat gekregen toen ik de rol van Caruso speelde. Mm-hmm. En Jan dacht toen van, tja, wat kan ik hem nu cadeau doen voor zijn première? En hij belde naar Bernard Machois, de voorzitter van de vereniging Edith Piaf in Parijs. Mm-hmm. En die zei wel, ik ga iets opsturen. En hij stuurde een klein stukje van haar zwarte kleedje op. En Edith Piaf, als ze dus in Amerika zong, moest het kleed onder de knie komen. En als ze terug in Europa was, mocht die dat kleedje weer boven de knie komen. Ja. En ze legde zelf in de zoom in. Ah. Dus heeft ze dat in haar handen gehad. Ja. En ik heb een klein stukje van haar zwarte kleedje altijd bij mij hangen.
1: Een hangertje heb je zo aan je nek. Hè? Ja.
2: En dat is de waarheid wat ik in dat liedje vertel. Ja. Dus ik heb er ook altijd verliefd op geweest. Ik heb er ook altijd, ik denk dat zij mij over de streep zou getrokken hebben.
1: Ja, ja,
2: maar ja, moest ik haar misschien echt gekend hebben. Het was geen gemakkelijk karakterke. Hè?
1: Nee, Piaf, zo'n groot artiest natuurlijk.
2: Het was een van de grootste Franse artiesten van vorige eeuw geweest. Hè? En het kon niet anders dat ik toch een ode aan dat kleine vrouwtje zou brengen, klein Parijs vrouwtje.
1: Die straatmus van Parijs.
2: Ik ga nog elk jaar een keer of 4, 5 naar haar graf. En dan sta ik er ook mee te praten. Dan pak ik dat graf ook een keer vast. En dan voel ik mij goed. Ja. Dan vraag ik dingen aan haar die soms toch wel uitkomen.
1: Ja, dat geeft jou ook steun, hè?
2: Dat geeft mij steun. Om aan het graf van Edith Piaf te staan.
1: Ja. Ja. Ben je ook zo iemand
2: Ik heb ooit mogen, als ze 50 jaar dood was, de herdenkingsmis mogen zingen in Parijs.
1: Is zo?
2: Ja. Heb ik als Belgische artiest, door het feit dat ik lid was van l'Association des Amis d'Edith Piaf, heb ik dat mogen doen door Bernard Machois, want de Franse televisie vroeg mij daarna van, allee, er zijn al die goede Franse zangers en hoe komt het dat jij als Belg, en ik heb dan gezegd dat zouden moeten, denk dat dat Edith Piaf moet vragen, hoe dat komt. Mooi. Want al die grote waren, daar Charles Dumont, Charles Aznavour, die waren daar allemaal, op die mis, daar denk ik mis. Ja. Maar ik heb toch mogen het Ave Maria aan de Panis Angelicus zingen. En toen ik Ave Maria zong, die gingen ze met 50 rode rozen, de bisschop van Parijs, naar de plaats waar ze gedoopt was in de basiliek.
1: Jij hebt toch wat meegemaakt, hè, Koen?
2: Ik heb toch al wat meegemaakt in mijn leven. Ja, wat wilde. 52 jaar op de planken ben.
1: Maar speciale dingen bedoel ik ook.
2: Speciale dingen, ja. Ik hou ervan van speciale dingen. Ik hou van speciaaltjes.

Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus je zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden. Een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht. Ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

Tropische muziek op een tropische dag. Bayramé en de Gypsy Kings. We gaan eruit, want de platen voor vandaag zijn al bijna weer gedraaid. Morgen leggen we er weer een stapel klaar. En die gaan we dan draaien tussen 12 en 1, zoals je weet. En morgen is onze gasten Lisa Delbo. Komt ze vertellen over Stilte na de storm. Een liedje die goed scoorde een x aantal jaren geleden. En die ze opnam met haar zoon Eli. Dat is dus voor morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano.

kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.

Hoge druk. Dat is eigenlijk bijna het enige wat die weerkaarten nog tonen tegenwoordig. Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het

het is lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus je zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht, ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk.
4: Ik ben Eddy Govert. Blij dat jullie luisteren, zeg.
3: En ik ga vandaag complimentjes gooien, Eddy.
4: Is het waar?
3: Ja.
4: Zolang je niet met de bloemen niet gooit, met de potten er nog aan,
3: je bent
4: is
3: lief,
4: het allemaal oké, okay, hè?
3: Je bent lief en exclusief,
4: ja?
3: Maar je bent niet mooi.
4: Ja, luister. Iedereen zijn eigen smaak, hè?
3: Ja, kijk.
4: Jouw smaak kennende...
3: Ja, jij bent niet deel van mijn smaak, nee.
4: Ja, het is misschien maar best ook, hoor.
3: Voilà.
4: Nico, ik ben blij.
3: Ja,
4: echt waar.
3: Ik ben ook blij dat je niet op mijn smaak
4: hoort.
3: Doodblij,
4: hè?
3: Nu, we hebben een artiest gevonden die in 1970 een LP uitbracht. Olé, oké.
4: Oké. Okay.
3: Nee, olé, oké.
4: Olé, oké.
3: Olé, oké. Voilà, dus dat, ja. En daarop stonden een paar van zijn grote hits. Ik ben met jou niet getrouwd, bijvoorbeeld.
4: Ik ben met jou niet getrouwd.
3: En Gina.
4: Gina. Gina
3: Lolo Brigida. Ja, dat was ze. Ja, dat was ze. Ja, ik zeg het, hij altijd niet. Ik ga hem even onderbreken.
4: Jawel.
3: Gina Lolo Brigida. Toen een sekssymbool.
4: Ja.
3: Nu
4: ja.
3: Helemaal geen seks meer.
4: Nee. Helemaal wel symbool nog, maar ja, de rest laten we vallen.
3: Nu, Tony Bas, dat is de artiest die het zong in de
4: Tony
3: tijd.
4: Tony Bas, ja. Heel bekend. In
3: en die
4: jaren.
3: Tijd wel, hè?
4: Ja, wel.
3: In die
4: jawel.
3: Tijd wel. En de luisteraars kunnen misschien het complimentje... Ik heb het naar Eddy gegooid, hè, maar je mag het ook gerust naar jezelf gooien als je dat wilt. Je bent niet mooi.
4: Ja, het ging dus duidelijk niet om mij, maar wel om de opname.
3: Tuurlijk, Eddy.
4: Alleen voor de luisteraars die nog niet mee zijn met het verhaal. Hè.
3: Ja, we plagen elkaar graag.
4: Jawel. Het is nooit echt bedoeld. Hè. Het is
3: nee,
4: niet om
3: hoor.
4: Te kwetsen.
3: Nee, dat doen we gewoon of microfoon dan.
4: Ja, wel. Voilà.

muziek, maar je bent niet mooi. Ik weet niet wat mij bezielt als ik zo naar je kijk. Als ik je dansen zie, is het af mijn hart bezwijkt. Je bent mijn ideaal, het liefst van allemaal. Maar je bent niet mooi, niet mooi, niet mooi, niet mooi, mooi, mooi.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanmiddag heel veel zon. Eigenlijk alleen maar zon, of het moet zijn dat er een paar hoge sluierwolken passeren die het vermelden niet waard zijn. Temperaturen ontploffen. We gaan naar maxima 28 graden aan zee, 32 graden landinwaarts met een marge. Want zoals al gezegd, het is kurkdroog. Dus wil dat zeggen dat alle energie van de zon gebruikt wordt om het nog warmer te maken. En dat kan gerust aanleiding geven tot nog 1, 2 graden meer. Daarbij een zwakke tot matige wind, oost-noordoost. En dan vanavond, dan komt die zonsverduistering eraan. Die zal helemaal te zien zijn. Wel hoog staan of met een vrije horizon, want de zon zit al laag als het spektakel begint. Een beetje na 7 uur, met hoogtepunt rond 13 na 8. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen rond 8 uur is een kleine personenauto volledig uitgebrand op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust. Twee inzittenden konden het voertuig veilig verlaten. Ze probeerden nog met een poederblusser het voertuig te blussen, maar dat lukte niet. Toen de brandweer arriveerde, stond de auto al in lichterlaaien. De E40 ter hoogte van Brugge in de richting van Oostende is vanmorgen iets na 7 uur een vrachtwagen met een lading van 25 ton gekanteld. Daardoor waren er twee rijstroken versperd. Het verkeer moest over de linker rijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine klauteren. Bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke zijn vanmorgen nog enkele mensen onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond was er trouwens ook al even paniek. Bij reinigingswerken aan een machine was er een chemische stof vrijgekomen en raakte één arbeider onwel. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest gisterenochtend uitrukken naar een vijver van de vissersclub in Marke bij Kortrijk. Een passant had er van op het wandel- en fietspad een hond in het water gespot. Meerdere brandweerwagens en de politie kwamen ter plaatse. Al snel bleek dat er geen reden tot paniek was. Het ging tot ieders verbazing om een plastieke zeehond. De pop was door de Markse vissers in de vijver geplaatst om reigers af te schrikken en zo te voorkomen dat ze vissen uit de vijver zouden halen. Maandagavond was er even wat verkeershinder op de autobaan op de grens van Lopem en Brugge. Een landbouwer verloor er ter hoogte van het viaduct over de E40 enkele balen stro. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen en het stro zoveel mogelijk te verwijderen. En op het domein van zomerbar Zarzibar in Zarre is gisteravond een gaslek ontstaan. Bij het afbreken van de zomerbar werd een piket uit de grond getrokken en kwam er gas vrij. De brandweer kwam ter plaatse en sloot de toevoer af in afwachting op de komst van Fluvius.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee show op

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: De Brugse Radio.

De vrijer van mijn zuster, potverdekken, dat zijn dwozen. Je vriefd over haar kalken en je zegt, je ziet me rozen. Mocht Hester aan het zetten, hol wat eerst, dan wrijf ze zie. En zeg, je ziet de kat

Doe eens sluizen en in been. Mijn broer leur met soepen, ofwel je stoom met crème. Mijn zuster leur met wolloks, cyclet en chocola. En ik zie wie de rumdienst, vrij aan je weet wel wat. Mijn onkel Doedoe is er, voor zijn eigen is die boos. Mijn tante eet de winkel, ze doet de rotte koos. De zeunen, dat is mijn kozen, je kwekt de hete buk. Het is wel een rare ruik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477-39-2735. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond een heldere hemel. Heldere hemel, en dat is goed nieuws voor de aankomende zonsverduistering. Die zal ergens rond een kwartiertje na 7 uur beginnen, om dan hoogtepunt te hebben tegen 7:45. En 8:05 is alles dan weer voorbij. Dus de hele eclips zal te zien zijn, want de zon gaat maar een kwartiertje later onder. Maar ze staat wel laag, dus zorg ervoor dat je een vrije horizon hebt of dat je wat hoger staat. Kijk ook, zelfs met een eclipsbrilletje, nooit langer dan 3 minuten na elkaar. Want anders kun je zelfs met zo'n brilletje toch schade aan je ogen krijgen. Nu, nadien is misschien ook nog de moeite om te blijven kijken, want vanavond en vannacht zitten we ook in het hoogtepunt van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die rond deze periode van het jaar zijn hoogtepunt heeft. Dus een paar vallende sterren in de nacht zullen ook wel te zien zijn. Minima daarbij rond een graad of 15 tegen de ochtend. En dat het in de avond bijzonder langzaam afkoelt, ja, dat hoeven we waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.

aandacht moet naar de komende 2 dagen gaan, want dat worden 2 hete, superhete dagen. Misschien wel de warmste van de hele zomer. De maxima gaan zowel op donderdag als vrijdag richting 35 graden. Landinwaarts kan dat meer zijn, dat er hier en daar zeker op vrijdag pieken van 6, 37 graden zullen voorkomen. Dat hoeft niet te verwonderen. Daarbij uiteraard heel veel zon. In de loop van vrijdag misschien wel een paar wolkenvelden die binnen beginnen te lopen, omdat er dan toch wel wat verandering zit aan te komen vanaf zaterdag. Het wordt dan minder heet. Want we halen nog altijd 25 graden op zaterdag. Maar er zijn ook wel wat wolken. En mogelijk valt er dan toch hier of daar een bui. Het is zelfs niet onmogelijk dat er later op vrijdag al een enkele bui vanuit Frankrijk zal weten binnen te lopen. Wie weet, we gaan het zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor achten merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust reed dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linkerrijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. Het was een van de weinige locaties in de wijde regio waar nog eclipsbrillen op voorraad waren. En dat hebben ze ook vandaag weer geweten bij de volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge. Daar stond vandaag opnieuw een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen erop tot ruim 2 uur. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen. Van de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselare. En ze liep ook school in Hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in De Slimste Mens ter Wereld. Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanavond een heldere hemel. Heldere hemel, en dat is goed nieuws voor de aankomende zonsverduistering. Die zal ergens rond een kwartiertje na 7 uur beginnen, om dan hoogtepunt te hebben tegen 13 na 8 en 5 minuten na 9 is alles dan weer voorbij. Dus de hele eclips zal te zien zijn, want de zon gaat maar een kwartiertje later onder. Maar ze staat wel laag, dus zorg ervoor dat je een vrije horizon hebt of dat je wat hoger staat. Kijk ook, zelfs met een eclipsbrilletje nooit langer dan 3 minuten na elkaar. Want anders kun je zelfs met zo'n brilletje toch schade aan je ogen krijgen. Nu, nadien is misschien ook nog de moeite om te blijven kijken, want vanavond en vannacht zitten we ook in het hoogtepunt van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die rond deze periode van het jaar zijn hoogtepunt heeft. Dus een paar vallende sterren in de nacht zullen ook wel te zien zijn. Minima daarbij rond een graad of 15 tegen de ochtend. En dat het in de avond bijzonder langzaam afkoelt, ja, dat hoeven we waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.

Ook nu weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio. En dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog. En dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed te kunnen bekijken. Vanavond, vannacht dan, langzame afkoeling met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Misschien kun je nog wel blijven kijken naar de hemel, want er zijn meteoren te zien. We zitten in het jaarlijkse hoogtepunt van de Perseïden. Een meteorenzwerm die elk jaar passeert. Dus een vallende ster vanavond en vannacht. Ja, je maakt grote kans om er eentje te spotten. Bij minima die tegen de ochtend dus tot 15 graden zakken. En dan twee zeer hete dagen. Donderdag, vrijdag, 35 graden landinwaarts, 30 aan de kust. Misschien plaatselijk nog meer. Er zijn modellen die tot 37 gaan. We gaan het zien. Misschien vrijdag ook later in de middag toch met een enkele bui. Het zou kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hove, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust reed, dat zijn voertuig hevig begon te roken. De 2 inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linker rijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. Het was een van de weinige locaties in de wijde regio waar nog eclipsbrillen op voorraad waren. En dat hebben ze ook vandaag weer geweten bij de volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge. Daar stond vandaag opnieuw een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen erop tot ruim 2 uur. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een topchocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselare. En ze liep ook school in hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond een heldere hemel. Heldere hemel, en dat is goed nieuws voor de aankomende zonsverduistering. Die zal ergens rond een kwartiertje na 7 uur beginnen, om dan hoogtepunt te hebben tegen 7:45. En 8:05 is alles dan weer voorbij. Dus de hele eclips zal te zien zijn, want de zon gaat maar een kwartiertje later onder. Maar ze staat wel laag, dus zorg ervoor dat je een vrije horizon hebt of dat je wat hoger staat. Kijk ook, zelfs met een eclipsbrilletje nooit langer dan 3 minuten na elkaar. Want anders kun je zelfs met zo'n brilletje toch schade aan je ogen krijgen. Nu, nadien is misschien ook nog de moeite om te blijven kijken, want vanavond en vannacht zitten we ook in het hoogtepunt van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die rond deze periode van het jaar zijn hoogtepunt heeft. Dus een paar vallende sterren in de nacht zullen ook wel te zien zijn. Minima daarbij rond een graad of 15 tegen de ochtend. En dat het in de avond bijzonder langzaam afkoelt, ja, dat hoeven we waarschijnlijk wel niet meer te zeggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.

Weer ligt een hoge drukgebied boven onze regio en dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat we nog maar eens met een zomerperiode te maken hebben om u tegen te zeggen. Het is al een paar dagen weer zomers, ook vandaag weer hoogzomers. Maxima 28 graden aan zee tot 32 landinwaarts. Mogelijk hier en daar meer, want de lucht is zeer droog, ook de bodem is zeer droog en dat wil zeggen dat alle zonne-energie gebruikt wordt om opwarming te geven en dat het dus lokaal nog wat warmer kan worden. Heel veel zon uiteraard, paar hoge sluierwolken, de naam amper waardig. En dat is goed nieuws voor de zonsverduistering die straks na 7 uur begint met hoogtepunt tegen 13 na 8, om dan tegen 5 na 9 te stoppen. Wel, die zal overal te zien zijn. Met 10 verstanden dat de zon tegen dan wel laag staat, dus die zal moeten ofwel een vrije horizon hebben, ofwel toch een stukje hoger gaan staan om het allemaal goed

kunnen. En vanaf zaterdag neemt die kans dan toch wel toe. Dan gaan er effectief hier en daar wel eens een paar verspreide buien beginnen opduiken. Bij temperaturen die dan toch een stukje lager zitten, maar zomers blijven met maxima in de buurt van 25 graden.

Hij zou de strijd daar winnen, want dat was hij immers zo gewoon. Maar het was voorbij, want de verliezer was hij. Hij stond

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hove, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dichthouden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge telde in juli 850.000 bezoekers. Dat zijn er 6% meer dan in 2025 het geval was. 2 op de 3 bezoekers komen uit het buitenland, zo blijkt. De verblijfstoeristen in Brugge realiseerden samen 200.000 overnachtingen. En dat is een lichte stijging van zo'n 2% ten overstaan van vorig jaar. Positieve cijfers dus al bij al. Toch reageert de sector met eerder gemengde gevoelens. Vooral omdat de eerste jaarhelft globaal minder goed was in Brugge. Voor de Brugse koetsiers zijn de hittegolven van deze zomer helemaal geen goed nieuws. Want bij temperaturen boven de 30 graden moeten ze hun paarden op stal laten. De evaluatie bij de bootjes die rondvaren op de rijen is dat juli ietsje minder was dan diezelfde maand vorig jaar. Woensdagmorgen even voor 8 merkte de bestuurder van een kleine personenauto die op de parallelweg van de expressweg in Brugge in de richting van de kust reed dat zijn voertuig hevig begon te roken. De twee inzittenden konden het voertuig parkeren, veilig verlaten en probeerden met een brandblusser de vlammen te bestrijden. Maar dat was onbegonnen werk. Toen de opgeroepen Brugse brandweer ter plaatse arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. Het blussen zelf verliep zonder problemen. Tijdens de interventie was de parallelweg afgesloten voor het verkeer. Op de E40 autosnelweg ter hoogte van Brugge richting Oostende is woensdagochtend vroeg even over 7 uur een vrachtwagen geladen met 25 ton gekanteld. Daardoor raakten 2 rijstroken versperd. Het ongeval gebeurde toen de trucker aan het slippen ging op de autosnelweg. Daardoor belandde de vrachtwagen dwars over de baan. Verkeer moest bijgevolg over de linker rijstrook passeren. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine kruipen. De hinder duurde enige tijd omdat de vrachtwagen zwaar geladen was en de volledige vracht eerst overgeladen moest worden. Daarna kon het voertuig rechtgezet en vervolgens getakeld worden. Het was een van de weinige locaties in de wijde regio waar nog eclipsbrillen op voorraad waren. En dat hebben ze ook vandaag weer geweten bij de volkssterrenwacht in Sint-Andriesbrugge. Daar stond vandaag opnieuw een massa volk aan te schuiven om toch maar een exemplaar te kunnen bemachtigen. De wachttijden liepen erop tot ruim 2 uur. En dit najaar doet chocolatier Dominique Persone uit Brugge ook een gooi naar de titel van de slimste mens ter wereld op televisie. Persone is al een top chocolatier en ambassadeur van West-Vlaanderen. Wordt hij straks ook effectief de slimste mens ter wereld? Het zou zomaar kunnen, want de Bruggeling is een man van de wereld. Dit najaar maakt hij zijn opwachting in de populaire televisiequiz op Play. Eerder al kondigde presentator Erik van Looy aan dat Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos en ook Céline Hermans meedoen. Dominique Persone krijgt er trouwens concurrentie van nog meer West-Vlaams culinair talent in de persoon van Sophie Dumont. Zij werd dan wel geboren in Brussel. Haar familie is afkomstig uit Roeselare. En ze liep ook school in hotelschool Ter Duinen in Kokzijde en Ter Groene Poorten in Brugge. Dit najaar in de slimste mens ter wereld.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hove, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19:18 en 21:05. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: VBRO.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
2: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
3: De Brugse Radio.

VBRO 2. De beste muziek voor het Brugse Omland. VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Aware, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda. En door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
1: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. It's horny music.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Royal Awear, gekend van de kazen Oudendijk en Gouda, en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

Saint Simone, spel trombone. Clarinetti e sfoginecchi, en omdat zo heerste hes, heeft de dochter van Nijs.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa.